0: Zug nach Hermannstraße.
1: 1.
0: Übergang

Dat was muziek van Brass Noir van het album On the Trans-Balkan Highway. Dan kunt u nu gaan luisteren naar het album Mangupi van Parne Gatje. Een album uit 2008 dat het beste te omschrijven is als een energieke mix van Balkan, Romani en wereldmuziek. Op het album valt vooral de unieke sfeer op, waarbij verschillende muzikale invloeden samenkomen tot een krachtig en authentiek geluid. De band, afkomstig uit Nederland, staat bekend om hun eigenzinnige aanpak en weet op deze plaat de dynamiek van hun optredens goed vast te leggen. Met een avontuurlijke en soms rauwe interpretatie van traditionele muziek wordt de luisteraar meegevoerd langs diverse stijlen en emotionele kleuren. Hierdoor komt de eigen identiteit van Parne Gatje duidelijk naar voren in het genre van Zuid- en Zuidoost-Europese muziek.

auberge canaquela, quereto caviar. Auberge canaquela,

Zo klonk muziek van het album Danse de la Liberté van Branko Galovic. We vervolgen met het album Lung Capacity van Orchestra del Sol. De band staat bekend om zijn explosieve herinterpretatie van internationale brassband muziek, waarin diverse invloeden zoals ska, porro, calypso, klezmer en funk verwerkt zijn. Trompet, trombone, saxofoons, klarinet, accordeon, twee drummers en de epische bas van de sousafoon werken perfect samen om meeslepende blazerslijnen en prachtig gelaagde harmonieën te creëren, voortgestuwd door een compromisloze ritmesectie. De uitbundige live-optredens van Orchestra del Sol zitten vol humor en verbeelding. Ze barsten van de anarchistische grappen, waanzinnig vakkundige arrangementen en een ondeugend gevoel voor theater.

U hoorde het Orchestra del Sol met muziek van het album Lung Capacity. We besluiten de Wereldmuzieknacht van de Concertzender met het album 310 Lune van Lo Jo. Een uitzonderlijk blaasensemble, klarinet, saxofoons, tuba, trompet, fluit, fagot, trombone. Een verfijnd en gedurfd ensemble speelt muziek die doet denken aan Lo Jo's historische stijl. De groep bestaat uit koperblazers en houtblazers. Ze combineren drumwerk en energieke koorzang. Lo Jo maakt optimaal gebruik van de passie van de koperblazers om het publiek te betrekken. Ze dwalen rond in hun reiskleding en delen de teksten van hun avontuur. In deze atypische evocaties proeven we de hele cultuur van een eeuw. Jazz, de muziek van Amerikaanse minimalisten, herinneringen aan India, de harmonische geuren van het oude Europa, een vleugje Balkan.

En dat was 310 Lune van Lo Jo. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Wereldmuzieknacht. De speellijst kunt u terugvinden op de website van de Concertzender. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en tot 10 uur kunt u luisteren naar het programma De Ochtendeditie. We beginnen vandaag met een aantal delen uit L'Olimpiade, een drama per musica van Antonio Vivaldi. U hoort eerst de Sinfonia, de ouverture, en dan 2 aria's. Die worden alleen niet gezongen, maar gespeeld op klarinet door Martin Frust.

Dat waren een aantal delen uit L'Olympiade van Antonio Vivaldi in een bewerking voor klarinet en orkest. Concerto Köln speelde eerst de Sinfonia en daarna begeleidde ze klarinetist Martin Frust in bewerkingen van de aria's Lo seguitai felice en Mentre dormi amor fomenti. We blijven nog even in Venetië, het Venetië van de vroege 18e eeuw, met muziek van Benedetto Marcello. Hij was een invloedrijk man, die naast muzikus ook advocaat en stadsbestuurder was. U hoort van hem twee cantates voor bas en basso continuo.

U hoorde de bas Sergio Foresti in achtereenvolgens de cantate Udite Amanti en de cantate Che io viva in tante pene van Benedetto Marcello. Foresti werd begeleid door het Due Venti ensemble. Het ging niet goed met Carl Maria von Weber toen hij in 1826 naar Londen reisde om zijn opera Oberon af te maken en de première te dirigeren. Hij leed aan tuberculose en tijdens zijn verblijf in de Engelse hoofdstad overleed hij. Zometeen hoort u de ouverture tot Oberon, maar eerst nog twee andere korte werken die hij in zijn sterfjaar schreef. Een Adagio Patetico voor piano en een Mars voor blaasorkest.

Dat was als laatste de ouverture tot Oberon, de laatste opera van Carl Maria von Weber. U hoorde een historische uitvoering door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Paul van Kempen uit 1953. Daarvoor dirigeerde Björn Zagstad het Christiansand Blaasensemble in de Mars voor Blaasorkest in C groot. En als eerste in dit blokje hoorde u Adagio Pathetico in Cis klein, gespeeld door pianist Ian Hobson. Het waren allemaal composities van von Weber uit zijn sterfjaar 1826. Tot 10 uur is dit de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender vanaf 7 uur. We gaan verder met weer een onbekende Franse componist uit de romantische periode. En dit keer is dat Napoléon Henri Rebert. Hier is zijn pianotrio nummer 7.

U hoorde het trio voor piano, viool en cello nummer 7 van Henri Rebert. Het werd uitgevoerd door Denis Clavier, viool, Claire Breteau, cello en Laurent Martin, piano. In 1846 vroeg de Belgische uitvinder Adolphe Sax patent aan op zijn saxofoon. Een van de eerste componisten die werken schreef voor dit instrument was de Fransman Jules de Merseman. Saxofonist Arno Bornkamp en pianist Ivo Jansen spelen nu de Fantasie sur un thème original van de Merseman en daarna nog twee andere werken.

Dat was als laatste de Valse Vanité van de Amerikaanse componist en saxofonist Rudy Widoeft. U hoorde Arno Bornkamp op saxofoon en Ivo Jansen aan de piano. Daarvoor speelden ze vijf Danses Exotiques van Jean Francais. En ze begonnen dit blokje met de fantasie op een origineel thema van Jules de Meerseman. U luistert naar de ochtendeditie van de Concertzender. De volledige speellijst van deze drie uur vindt u op de pagina van dit programma op concertzender.nl of in de app. Op die website vindt u ook informatie over hoe u donateur van de Concertzender kunt worden, als u dat al niet bent. We kunnen uw steun heel goed gebruiken. In de ochtendeditie gaan we verder met twee fantasieën van Théodore Gouvy. Eerst een fantasie voor twee piano's. En daarna een fantaisie pastoraal voor viool en orkest.

U hoorde Mozarts Praagse symfonie door de Staatskapelle Dresden onder Bernard Haitink. Intussen was Mozart ook weer druk bezig met opera. Zijn interesse was de afgelopen jaren verschoven van opera seria, ernstige opera, naar opera buffa, luchtige opera. Dat wil niet zeggen dat hij met een platte klucht genoegen nam. Het verhaal moest echt wel een beetje stekelig zijn en, bovenal, het libretto moest een muzikale uitdaging bieden. Na lang zoeken kwam hij uit bij de Italiaan Lorenzo da Ponte. Deze bewerkte De bruiloft van Figaro, een Frans toneelstuk van Beaumarchais tot Le nozze di Figaro. Kenmerkend aan Figaro en in die tijd fonkelnieuw is de explosieve groei aan ensembles. Vooral tegen het einde van elke acte gaan de personages veel meer samenzingen. Er vinden allerlei misverstanden en absurde situaties plaats die op een onvoorspelbare manier worden bezongen. En daar vinden we de originele muziek. De aria's die er nog wel zijn, die klinken veel liedachtiger, veel minder virtuoos dan vroeger. Figaro had het jaar daarvoor al met redelijk succes in Wenen geklonken, maar werd in Praag pas een echte hit. We laten twee beroemde aria's horen, plus het slot van het tweede bedrijf. De aria's zijn Non più andrai en Voce sapete, alsmede de finale van het tweede bedrijf, het Le nozze di Figaro van Mozart. Solisten vindt u op onze website. In Wenen raakte Mozarts muziek langzaam uit de mode. Reden te meer om nog naar Praag terug te keren. Volgende week volgen we Mozart op zijn tweede Praagse reis. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

quel cappello

Word vriend van de concertzender. Wij zoeken vrienden. U weet het, muziek staat centraal bij ons. 'S nachts en overdag, niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg dankzij de concertzender Radio App. Door uw hulp kunnen wij onze mooie programma's maken. Word daarom vriend door jaarlijks te schenken of maak eenmalig een bedrag over via iDeal. Ga naar onze website concertzender.nl voor meer informatie. Wij hebben uw hulp hard nodig.

Dag luisteraars, in deze aflevering van Zwerven door de Barok ontmoeten we twee van de beroemdste componisten uit de barok, Johann Sebastian Bach en Antonio Vivaldi, maar ook twee minder bekende vakbroeders. Dit zijn de in Brugge geboren Carolus Hakkar en de Italiaanse componist Giovanni Battista Ferrari. Carolus Hakkar werd rond 1640 in Brugge geboren. Hij vestigde zich waarschijnlijk in de jaren 1670 in de noordelijke Nederlanden. Hij was actief als componist en muzikus, onder meer in Den Haag. Hakkar behoort tot de interessantste componisten die in de tweede helft van de 17e eeuw in de Republiek werkzaam waren. Zijn instrumentale muziek verraadt zowel Franse als Italiaanse invloeden. Hakkar verkeerde in de Haagse kringen rond het Huis van Oranje. Hij werd gesteund door Constantijn Huygens, droeg al in 1674 een bundel geestelijke muziek op aan stadhouder Willem III en kreeg, weer via Huygens, toegang tot de kring rond Johan Maurits van Nassau in het Mauritshuis. Een officiële aanstelling als hofcomponist van de Oranjes is echter niet overtuigend gedocumenteerd. De Sonata Settima a Tre is afkomstig uit zijn in 1686 in Utrecht verschenen verzameling Harmonia Parnassia, een bundel met 10 sonates. De titel betekent eenvoudigweg zoiets als de zevende sonate voor drie. De sonate sluit aan bij de 17e eeuwse Italiaanse traditie van de trio-sonate. U hoort de sonate nu uitgevoerd door Le Goût Authentique onder leiding van Jan de Vlieger.

Dat was de Sonata voor Viola da Gamba en Harpsichord in G klein, Bachwerken 1029, uitgevoerd door Atsushi Sakai, Viola da Gamba, en Christophe Rousset, klavercimbal. Antonio Vivaldi was niet alleen een buitengewoon productief componist, maar zelf ook een virtuoos violist. Hij schreef honderden concerten, waarvan ruim 200 voor viool. En daarmee speelde die een belangrijke rol in de ontwikkeling van het soloconcert, zoals dat in de 18e eeuw in heel Europa populair zou worden. Het vioolconcert in Bes Groot, RV 369, behoort tot zijn minder vaak uitgevoerde vioolconcerten. Zoals bij Vivaldi gebruikelijk, bestaat het uit drie delen in de volgorde snel, langzaam, snel. De solo-viool krijgt volop gelegenheid tot virtuoos en expressief spel, steeds in levendige afwisseling met het strijkorkest. U hoort violist Giuliano Carmignola en i solisti Aquilani.

Dat was het Vioolconcert in Bes Groot van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Giuliano Carmignola, viool, en I Solisti Aquilani. Domenico Ferrari werd geboren in Piacenza en behoorde tot een muzikale familie. Ook zijn broer Carlo was muzikus. Hij kreeg zijn opleiding in Parma en ontwikkelde zich tot een gevierd vioolvirtuoos. Zijn loopbaan voerde hem buiten Italië. En wel naar het keizerlijk hof in Wenen, maar ook naar Parijs, waar hij zich uiteindelijk vestigde. Ferrari behoort tot een generatie die precies op de overgang van barok naar vroeg klassieke stijl staat. In zijn muziek is virtuositeit van de Italiaanse viooltraditie nog heel duidelijk aanwezig, maar tegelijkertijd wordt de stijl lichter, melodieuzer en galanter dan bij Vivaldi en Bach. Zijn vioolsonate nummer 6 in E groot is daarvan een heel mooi voorbeeld. De viool staat nadrukkelijk in het middelpunt en Ferrari benut de mogelijkheden van het instrument die hij als virtuoos zelf uitstekend kende. U hoort Artem Zeganovsky viool en Leonardo Gatti cello.

Dat was van Domenico Ferrari, de vioolsonate in E groot, uitgevoerd door Artem Zeganovsky viool en Leonardo Gatti cello. De afsluitende muziek van dit uur, La Princesse, gespeeld op virginaal, is een anoniem overgeleverde reeks liedvariaties uit het 17e eeuwse klavierboek van Anna Maria van Eyl. Dit boek werd rond 1674 samengesteld voor de muzieklessen van deze Arnhemse patriciersdochter. Mogelijk is La Princesse geschreven door haar leraar Gisbert Steenwijk. Maar zeker is dat niet. Het werkje geeft in ieder geval een fraai inkijkje in de huiselijke muziekcultuur van de welgestelde burgerij in de 17e eeuw van de Nederlandse Republiek. Dit was Zwerven door de Barok. De speellijst vindt u in de gids op de website concertzender.nl. Het programma werd samengesteld door Kees Koudstaal.

Ik ben Michael Vaderkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans, de stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Howling Wolf, Duke Ellington en nu even Manteca. En natuurlijk is er ook weer een vrouw. Maar eerst is er de Empress of the Blues, Bessie Smith.

Bessie Smith met de St. Louis Blues. En je hoorde ook nog als begeleider een piepjonge Louis Armstrong op de trompet. We blijven nog even bij de bron met de Mardi Gras Indians. Indian Red. Mardi!

fallo. Yeah.

Got it.

0: got ants in my pants. Oh man, Chick can't dance.
1: Why?
0: He's got ants in his pants.
2: Chick rap in de jaren 30 met I Can't Dance.
3: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

Where Did You Sleep Last Night? Een van de oerkwesties in de Amerikaanse blues. Het hele leven zit erin. Waar was je nou? Wie is er dan leuker? Hou je soms niet meer van me. Stamvader van de blues, Led Belly, zingt het ergens begin jaren 40. Hij was de eerste zwarte zanger die door de blanke intellectuals werd omarmd. Maar dit liedje is zo oud en rauw dat niemand meer weet wie het heeft geschreven. Het schijnt uit de buurt van de Appalachen te komen, waar het nog steeds door zwarte en witte families wordt doorgegeven van generatie op generatie. Een jonge Kurt Cobain zong het ook, vlak voor zijn dood in 1994. De blues als rode draad door de geschiedenis van het oude Amerika. Her husband was a hardworking man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. De blues is vaak een baken van hoop, maar is hier op een morbide manier ook op zoek naar rechtvaardigheid. Al is het maar door juist het omgekeerde te benoemen. Well, good morning, blues. Blues, how do you do? I came to worry you. Om te stellen dat het leven van Led Belly bestond uit hoge bergen en diepe dalen is een understatement. Het was een constante aaneenschakeling van hoogtepunten en tragedies. Ter wereld gekomen als Huddy William Ledbetter was Led Belly de blues. Vermoedelijk geboren in 1888, maar het kan net zo goed 89 zijn geweest. Of 90. De emancipatie van het zwarte en ook het overige achtergestelde deel van de bevolking moest nog beginnen. De slavernij was pas afgeschaft in 1965 en lag nog vers in ieders collectieve geheugen. Led Belly werd uit de gevangenis geplukt door muziekjournalist Alan Lomax, waar hij als Walter Boyd 30 jaar op te knappen had. Nou zegt dat niet per se heel veel. Als het even kon in die tijd, werden Afro-Americans zo lang mogelijk opgesloten voor om het even wat. Zijn krachtige stem betekende zijn redding. Eind jaren 90, vorige eeuw. Tijdens een tournee door Georgia bevind ik me in een typisch Amerikaans plattelandshuis. Precies zoals je je dat voorstelt. Een groot wit huis op een heuvel met een groot wit hek eromheen. In de tuin wappert vier de Stars and Stripes. Er is een concert uitgevallen. En in plaats daarvan spelen we, de volgende ochtend, bij goede vrienden van de bandleider thuis. Ik ben deze tournee gastsolist in een volledig Amerikaanse zwarte band. Als het concert van de avond ervoor uitvalt, stel ik onbevangen voor om op stap te gaan. Dat wordt me door de rest van de band met klem ontraden. Sterker nog, de angst staat in hun ogen. You can't go out here and just have some fun. Boy. Ik ben wel wat gewend, maar dit is van een andere orde. Een orde die ik niet ken. Ja, hoogstens uit boeken en geschiedenisverhalen, maar nooit aan hun lijve. Hier is het echt. Ik zit midden tussen wat tegenwoordig bijna liefkozend de Proud Boys worden genoemd. Voorheen de KKK. Dat dringt langzaam tot me door. Het begint in mijn hoofd en eindigt in mijn buik, daar waar het pijn doet. Dus als ik hier naar buiten loop, ben ik mijn leven niet zeker. No, sir. De ontbijttafel is gevuld met cornbread, candy ham, blueberry muffins, southern breakfast. De buurt is uitgelopen en er heerst een opgewonden stemming. Je hebt tenslotte niet elke dag jazz royalty in huis. Ster van de band is de vermaarde zangeres Deborah Brown. What are we gonna play? Vraagt er iemand van de band tijdens het opbouwen. Let's play a blues, zeg ik vrij argeloos. Een blues wordt doorgaans door muzikanten gebruikt als ze het even niet meer weten of om in te spelen. Gewoon de blues als vehikel. Om band en publiek een beetje los te krijgen. 12 maten uit en thuis. Niet te langzaam, niet te snel. In feite een totaal geciviliseerde versie van de harde, vrede, cynische, maar ook hoopvolle verhalen van Led Belly, Blind Lemon Jefferson en al die andere pioniers met exotische bijnamen. Voor me zit een oude kleine vrouw. Ze zit in een rolstoel en is minstens 90 jaar. Maar bij het horen van het woord blues veert ze op uit haar stoel. Yeah, play a blues and make it Kansas City style, roept ze enthousiast. Ze is ineens 20 jaar jonger. Je hebt van die momenten in een muzikantenleven die beslissend zijn. En dit is er een van.
Met Kansas City-stijl bedoelt ze een specifieke manier van spelen, natuurlijk. Doorleefd in een traditie met een bepaalde beat, met bijbehorende licks en clichés. Wauw, die mevrouw heeft vroeger misschien wel gedanst op Charlie Parker, Coleman Hawkins of Jay McShann, realiseer ik me. Die ontwikkelde een heel eigen stijl, daar in de loesje nachtclubs in Kansas City. Ik begrijp ter plekke dat blues volksmuziek is. Gelukkig kom ik net kijken. Sommige dingen kun je maar beter jong leren. De blues is heilig. En van het volk.

Howling Wolf met I Got a Woman, onvervalste blues. We gaan een stuk draaien van de soundtrack van de prachtige serie Tremé. Die gaat over het reilen en zeilen van een groep muzikanten in New Orleans. Hier is I Don't Stand a Ghost of a Chance with You.

0: Cootie Williams. Ah, Cootie Williams.
1: Duke Ellington en zijn herkenningsmelodie van Billy Strayhorn, Take the A-Train. En daarvoor hoorde je I Don't Stand the Ghost of a Chance with You. Uit de serie Tremé. En het wordt bijzonder vertolkt door eigenlijk een acteur, door Wendell Pierce. En je hoorde ook nog even, heel kort, de Nederlandse acteur Michiel Huisman. We gaan naar New Orleans, Los Hombres Calientes. Jason Marsalis en Irvin Mayfield. En El Barrio.

El Barrio en je hoorde Cyril Neville zingen. We gaan zo meteen besluiten met Sweets Edison en Ben Webster. Better Go van de plaat Ben en Sweets. Je kunt alle informatie vinden op World of Jazz, waar je trouwens ook eerdere afleveringen kunt beluisteren. Ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Ik ben Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot.

0: Vive la France!
1: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
2: Entre nous.
1: Een heel intiem programma met vandaag Sylvester Hoogmoed.
3: Het is alweer september, de rentrée is een feit. De regen is terug van weg geweest, maar toch beginnen we deze eerste nieuwe chanson aflevering van dit seizoen met een zomersplaatje van Vincent Lieben.

Vincent Lieben, 51 jaar geleden geboren in Brussel. Tussen 2009 en 2017 bracht hij 4 albums uit. En dit kwam uit 2011, Le Soleil et la Mer. We blijven nog even in zomerse sferen met Michel Fugain. Een minder bekend lied dat ik onlangs op Instagram voorbij hoorde komen. Met hele mooie samenzang van zijn Big Bazaar uit 1976, Avec ton cœur. En daarna draai ik achterin volgens Daniel Balavoine en Daniel Lavoie.

0: Christophe Maé van zijn laatst verschenen album, het lied Adieu mon amour, en daarvoor zes van haar meest recente schijfje, vinyl plaatje Mon Sourire. Samenstelling en presentatie het afgelopen uur Sylvester Hoogmoed. Tot volgende week en nu nog eventjes de instrumentale versie van het bekende lied C'est si bon. En dan moet ik eens, dat heb ik al eerder gedraaid en toen heb ik het ook niet afgekondigd. Dus dat moet ik nu toch eens een keertje wel doen, maar dan moet ik het eventjes opzoeken, want ik heb het helemaal niet opgeschreven. Dat is natuurlijk een beetje dom. Maar gelukkig, als het goed is, zie ik het nu voor me. Ja, even kijken. Live worden hier. Ja, dat waren Jack Cooper en Terry Snyder. Van het album Bachelor in Paris. Tot volgende week nogmaals.
1: Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond weer een keertje charanga. De muziekvorm met fluit en violen die altijd de beste dansers aantrekt. Charanga was in Cuba in de jaren 50 bijzonder populair. Het was dan ook een charanga-orkest dat met de cha-cha-cha kwam. Begin jaren 60 sloeg de populariteit over naar New York City. Eind jaren 60 raakte hij wat op de achtergrond door de opkomst van groepen met grote blazerssecties. Het was de tijd dat het woord salsa in zwang kwam. Eind jaren 70 was er weer een enorme opleving. Een van de nieuwe groepen was Charanga Casino.

0: We gaan verder met Billie Holiday. In Do Nothing Till You Hear From Me spelen Harry Sweets Addison, gitarist Barney Castle en tenorsaxofonist Ben Webster mooie obligato's. Webster blaast bovendien nog een mooie solo. De opname is van 14 augustus 1956. 4 dagen later is Billie op haar best in Sophisticated Lady. Obligato's zijn er van Addison en Castle en een geweldige solo van Webster. Op 17 december 2017 zingt Fay Klaassen met het trio van pianist Peter Bates in een mellow tone. Ze doet dat in de harmonie in Leeuwarden. Martijn van Ieterson is gitarist, Frans van Geest bassist. In mei 2025 zong Fay met het Jazz Orchestra op het Concertgebouw onder leiding van Johan Plomp, een pittige versie van Sad and Dull met een fraaie solo van Jesse Brevet op baritonsaxofoon. In september 2021 was Fay op haar best in een door de WDR Big Band subtiel begeleide uitvoering van In a Sentimental Mood met een prachtige solo van Johan Hörlend op altsaxofoon. Het concert vond plaats in de Kölner Philharmonie.
1: Do nothing till you hear.

anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear.

about you. Some kiss may cloud my memory. Another arms may

0: You'll unhear them.
1: In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar Lorraine Vedder, Nora Jones en Peggy Lee met door hen geschreven teksten op muziek van Ellington. Daarna zongen Billie Holiday en Faye Klaassen een aantal Ellington classics. Dit programma werd voor de Concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tafekio. Techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Beulenberg.

Dit is het programma Classic Jazz. U hoorde de studioband van Band Salvin met It's Easy to Fall in Love. Dat was een opname uit 1930. Als solisten hoorde u Benny Goodman klarinet en Tommy Dorsey trombone. Ze behoorden tot Salvin's vaste medewerkers voor zijn vele opnamen van het populaire repertoire. Daarbij zorgden ze voor het solowerk. En dat zorgde er weer voor dat veel van die opnamen in de jazz-discografie terechtkwamen. Hierna weer drie van die titels. Dat zijn Cheerful Little Earful, gevolgd door Smile, Darn Yes Smile en als derde The One Band.

We laten er weer drie horen met dezelfde solisten. De titels: Roll On Mississippi, gevolgd door Roll On One More Time en als laatste I'm Keeping Company.

De volgende twee opnamen van Band Salvin's Studio Band, daarin hoort u behalve Goodman en Dorsey ook Manny Klein, en die soleert op trompet. De gebruikelijke vocalist is deze keer Dick Robertson, die de titels Do the New York en Take It From Me zingt.

luistert naar het programma Classic Jazz. Dit is het derde en laatste programma over Ben Selvin. Selvin had jarenlang orkesten geleid en was rond 1930 in dienst gekomen van platenmaatschappij Columbia. En daardoor kon hij met zijn studiowerk muzikant werk geven toen dat in de crisistijd opdroogde. Ook organiseerde hij plaatopnames van vocalisten die hij vaak liet begeleiden door muzikanten die ook in zijn studioband werkten. U hoort er nu twee. De eerste is Eddie Walters. Hij zingt 11:30 Saturday Night en daarna zingt Lee Morse 'Tain't No Sin. In de begeleidingsgroep horen we de gebroeders Tommy en Jimmy Dorsey op trompet en altsax en Adrian Rollini op bassax.

0: Now we are gathered by the river. Listen to your Deacon Jones.
1: Ain't no sin. Take off your skin. Dance around in your bones.
0: You must all go in that water. Let me hear your sinful groans.
1: Ain't no sin. Take off your skin. Dance around in your bones.
0: Do what I say right away, wicked sinners, cause this is your judgment day. Come, Mandy, in the river with me. Wash your sins away. Throw away your gin and razors. Throw away your gambling bones.
1: Oh, take off sin. Take off skin. Dance around your bones.
2: Ben Salvin's studiowerk als producent van populaire songs met zijn eigen band ging ondanks de crisis gewoon door. In de zomer van 1931 maakte hij de volgende drie opnamen. My Sweet Tooth Says I Wanna, gevolgd door een stuk met de korte titel Me. En dit valt niet alleen op door zijn korte titel, maar ook door het opvallende arrangement waar de tuba-speler een prominente rol in speelt. Misschien was dat Joe Tarto. Daarna als derde, This is the Mrs.

Na 1931 maakte Bent zelf nog veel platen. Maar opnamen met enige jazzgehalte werden zeldzaam. Uit deze periode komen de volgende drie opnamen. Little Mary Brown, gevolgd door You Try Somebody Else en tenslotte Last Dollar.

Ben Selvin bleef een prominente rol spelen in de New Yorkse muziekscene, ook nadat hij zelf geen plaatopname meer maakte. Hij overleed in 1980 op 82-jarige leeftijd in New York. We sluiten deze korte reeks af met een opname uit 1932. De bekende solisten deden toen al niet meer mee. U hoort Between the Devil and the Deep Blue Sea. Deze uitzending werd samengesteld door Aten van Delden.

begin? What game do I play? Please come out and tell me.

What game do I play?

When I kiss that pearl nose dream, dream.

0: Charlie Parker bracht ons weer veilig thuis. Holiday for Hipsters werd voor de concertzender samengesteld door Eddie Detelmeijer.
1: De montage werd gedaan door Fleur van Domburg.

Dit is Spinning the Blues, aflevering 1031. En ik ben Fred Broekman. Als eerste het recent verschenen gezamenlijke album van GA20 en Charlie Musselwhite. Die cd, GA20 with Charlie Musselwhite, met de titel Blues Now, is uitgebracht op New West. Mondharmonica-speler, zanger en songwriter Charlie Musselwhite begon zijn carrière eerste helft jaren 60 in Chicago. En GA20 is een 8 jaar oud trio uit Boston. Hun naam is ontleend aan jaren 50 Gibson gitaarversterkers. GA20 bestaat uit Cody Nilsson, zang, gitaar en lapsteel, Matthew Stubbs gitaar en Josh Kinkens drums. Op meerdere opnamen is ook bassist Marty Belew van de partij. De opnamen werden begin vorig jaar gemaakt. De geselecteerde songs komen uit het authentieke Chicago-repertoire. Als eerst een coverversie van een Otis Spann song. Otis Spann was vaste kracht in de Muddy Waters Band. In de jaren 60, op het moment wanneer de band niet actief was, ging hij, pianist en zanger, vaak als duo met Charlie Musselwhite op tournee. Hier zijn GA20 met Charlie Musselwhite met The Blues Never Die.

Dat waren zanger Oscar McLoy en de Honey Jumpers met achtereenvolgens The Honey Jump Part 1, All That Oil in Texas, Lollipop, Mama Don't Like, Hot Banana en Take Your Shoes Off Pop. Tracks komen van de Oscar McLoy CD Honey Jumpin' 1953-1960 op Yasmin. En de gedraaide opnamen zijn uit de eerste helft jaren 50 en verschenen oorspronkelijk op Modern. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door John Jansen. Samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Welkom in het Paleis van de Weemoed, waarin we weer schat graven in de muziekgeschiedenis. En dan vooral die van de lichte muziek, het Great American Songbook, klanken uit de jaren van het kauwgomplaatje, jazz en soms ook curioza. Vandaag beginnen we met een ongeluk en de ins en outs horen we door een man die zeker ook op kauwgomplaatjes zal zijn verschenen, maar die toch vooral voortleeft als de creep uit Hitchcock's Psycho. Tony Perkins met orkestleider Marty Page.

0: you. Thank you.
1: In het Amerika van de jaren 50 betekende dit dat iets uitzonderlijk goed was, wonderbaarlijk en fantastisch, out of this world. Duidelijk anders dan een burgerlijk bestaan in een saai leven dus. Nou, Show Me The Way To Get Out Of This World was een song uit 1950 van tekstdichter Les Clark en componist, pianist en zanger Matt Dennis. Peggy Lee maakte er een satirische opname van en dit was de componist zelf met Dennis op zijn album Dennis Anyone. Tony Perkins hoorden we met Accidents Will Happen en Django Reinhardt en Stéphane Grappelli in Mystery Pacific. In de jaren 40 zaten Ella Fitzgerald en de Ink Spots allebei bij het Decca-label en producer Milt Gabler organiseerde toen een samenwerking. Dat leidde tot de hit Into Each Life Some Rain Must Fall. En de achterkant van het plaatje werd eveneens succesvol.

Dat waren Jesse van der Ruller en Maarten van de Grinten met Too Late Now, New Feet en Lullaby of the Leaves. De derde gitarist vandaag is Martijn van Itterson. Op zijn album Streetwise staan vrijwel uitsluitend eigen composities. U hoort de titelsong, Streetwise, en daarna de ballad Blue Fall. Hij speelt samen met Karel Boulet op piano, Frans van Geest op bas en Martijn Vink slagwerk.

Dat was Martijn van Itterson met twee eigen composities. Hij speelde samen met Karel Boulet, Frans van Geest en Martijn Vink. Van Martijn van Itterson hoort u nu het nummer Up and Down. Het staat op het album De Doelen Session. Martijn samen met Frits Landesbergen, vibrafoon, Frans van Geest, bas en Dree Pallemaerts, slagwerk.

Dat waren Martijn van Itterson, Frits Landesbergen, Frans van Geest en Dree Pallemaerts. We gaan terug naar Maarten van der Grinten. Het album Between a Dog and a Lamppost nam hij in 1992 op met Benjamin Herman op altsaxofoon, Jos Machtel bas en Henk Zomer op slagwerk. U hoort Rosebud en daarna het nummer Bellissa Crepuscularia.

Dat waren twee nummers van Maarten van de Grinten samen met Benjamin Herman, Jos Machtel en Henk Zomer. We eindigen deze uitzending met Jesse van Ruller. Het nummer Without a Song van het album Trio, dat hij in 2010 opnam met Frans van de Hoeve, bas en Martijn Vink, slagwerk. Wilt u reageren op ons programma? Doe dat dan via jazz@concertzender.nl. Onze volgende uitzending staat in het teken van jazz in de stijl van Big Spiderbeck, de Jazzomatic Four, ook wel 's werelds kleinste big band genoemd. U hoort de volgende keer wel waarom. Dit programma werd samengesteld door H.J. Nordbeck.

Hallo muziekvrienden, Code Kloet hier en voordat ik begin met een nieuwe editie van In Jazz, vraag ik je aandacht voor het volgende. 2 en 3 oktober aanstaande vindt in Tivoli-Vredenburg de tweede editie plaats van de Orange Jazz Days. Een geweldig overzicht 2 dagen lang van het beste van het beste van de Nederlandse jazz van dit moment. Ik geef een paar namen, dan hoor je gelijk hoe breed de programmering is. Bijvoorbeeld Ten Wiebegaans Brain Teaser Orchestra. Joran Vroom, Group of Friends, Joran hoor je zo meteen trouwens. Het North Sea String Quartet, het kwartet van Teus Nobel, het Aardvark Saxophone Quartet. Jamie Pate met zijn kwartet, featuring Peter Schlam. En zo kan ik nog wel lang doorgaan, maar kijk maar even op orangejazzdays.nl. En ik heb een leuk nieuwtje. Met In Jazz hebben wij onze eigen kleine radiozaal. Met interviews en ook kleine sets van de artiesten die op een ander moment ergens spelen in Tivoli-Vredenburg. Dus kom vooral langs op 2 en 3 oktober. Ga kijken en luisteren naar al die geweldige concerten. En loop ook even binnen hè, bij onze eigen In Jazzzaal die wij produceren met de vrienden van Omroep Max. 2 en 3 oktober, de Orange Jazz Days. En dan nu?

With a Song in My Heart. Compositie van Richard Rodgers uit 1929, maar dan nu in een nieuwe versie van het trio van pianist Tristan Schmid. Een trio met Joran Vroom, slagwerk, en Ton Felicius, bas. En Tristan die gaat binnenkort ook spelen in onze serie Pocket Concerts. Ik laat je nu een eigen stuk horen van Tristan, Do You Know Me? Een compositie uit 2025.

Dit is The Art of the Improvisers voor de Concertzender en World of Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben. Vanavond de derde aflevering gewijd aan de Duitse saxofoniste en componiste Ingrid Laubrock. Zij werd geboren in Stadloon in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen op 24 september 1970. Haar voornaamste instrumenten zijn de tenor- en sopraansaxofoon. Ze studeerde onder meer bij Jean Toussaint en Dave Liebman. Ingrid Laubrock heeft inmiddels een enorme staat van dienst opgebouwd en is, wat mij betreft, doorgedrongen tot de hoogste echelons van de contemporaine jazz. Ook manifesteert ze zich in toenemende mate als een zeer talentvolle componiste van zogenaamde third stream muziek. Maar dat zal allemaal later nog aan de orde komen. Vanavond aandacht voor twee cd's met trio-opnames. In de vorige uitzending van The Art of the Improvisers liet ik u al iets horen van een trio bestaande uit Ingrid Laubrock, pianist Liam Noble en slagwerker Tom Rainey. Sleep Thief is niet alleen de naam van het trio, maar ook van de onderhavige cd die werd opgenomen op 1 september 2007 in het St. Peter's College in Radley, Engeland. De cd werd uitgebracht op het Zwitserse label Intact Records. Een topalbum en om dat te onderstrepen nu direct twee stukken achter elkaar. In het titelstuk Sleep Thief zou je bijna zweren dat Laubrock in de eerste 4 minuten een trompet bespeelt, maar dat staat nergens vermeld. Het moet dus wel de tenorsaxofoon zijn. En in de tweede track, Oofy Twerp, speelt ze sopraansaxofoon. Alle stukken op deze cd zijn compleet geïmproviseerd.

Zo klonken Sleep Thief en Oofie Twerp. In het nu volgende stuk horen we Ingrid Laubrock weer op tenorsaxofoon. Luister naar Never Were Not.

Na het relatief ingetogen Never Were Not, nu weer een stuk met een wat hoger adrenalinegehalte. Met Ingrid nu weer op de sopraansaxofoon. Luister naar Environmental Stud.

Zo klonk Environmental Start. Laatste stuk dat ik laat horen van de cd Sleep Thief van het trio dat zich tooit met dezelfde naam is weer een track waar Lau Brock tenorsaxofoon speelt. U hoort Liam Noble op piano en Tom Rainey op drums. Dit is The Ears Have It.

zo klonk The Ears Have It. In 2008 vertrok Ingrid Laubrock naar Amerika, waar ze zich aansloot bij de avant-garde scene in New York City. Een van de eerste formaties waar ze deel van uit ging maken was Paradoxical Frog. Wederom een trio, verder bestaande uit de Canadese pianiste Chris Davis en de Amerikaanse slagwerker Tyshawn Story. De eerste cd, ook Paradoxical Frog genaamd, werd opgenomen op 4 augustus 2009 in de Systems 2 studio in Brooklyn, New York City. Het kwam uit op het fantastische Portugese kwaliteitslabel Clean Feet Records, waarover zeer recentelijk helaas het bericht verscheen dat het door financiële problemen ophoudt te bestaan. Doodzonde. Ook van dit prachtalbum direct twee stukken achter elkaar. Twee composities van pianiste Chris Davis. Ook als een toptalent om over de capaciteiten van Tyshawn Story nog maar te zwijgen. Dit zijn Iron Spider en Coast Machine.

U hoorde Iron Spider en Coast Machine. De laatste muziek in deze aflevering van The Art of the Improvisers, samengesteld en gepresenteerd door Bert Dobben, is een compositie van slagwerker Tyshawn Sorey. In de volgende uitzending van The Art of the Improvisers komen er wat langere stukken aan de orde van dit album. Dit is tot slot een stuk getiteld On the Six.

Je luistert naar World of Jazz Live. Het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en world van de mooiste podia in Nederland. Vandaag een concert dat we op 11 november 2024 in Drentmeester in Valthermond opnamen. Op het podium stond de bluesband Left Hand Freddy. Het programma sluiten we af met een nog niet uitgezonden track van het Moses Rosenberg Trio tijdens een concert in de Azijnfabriek in Den Bosch op 31 juli 2024. Maar nu naar het concert van 11 november 2024 in Drentmeester in Valthermond door de band Left Hand Freddy. De bluesband rond gitarist, zanger, entertainer Left Hand Freddy. Met Bob Philipsen op drums, Jan Diertens op piano en Hammond orgel, Berend Reining op gitaar, André van der Werf op bas en Fred Reining gitaar en zang. Vrijwel alle stukken zijn gecomponeerd door gitarist en zanger Fred Reining. De titels van de eerste drie, Get Up, Go Down, Till the Cows Come Home en Let Me In. Kijk voor de complete tracklist op worldofjazz.nl. En geniet nu van onversneden Nederblues op World of Jazz Live. Get up.

Let me in. Kom vanuit oude. Left hand Freddy, sit in.

Meestal rond deze tijd in de show sta ik even de mensen voor die horen.

wat vonden jullie? André van der Werf van de Kerk. Nummer 2, als invaller doet hij fantastisch vanavond. Bob Philipson, drums.

Je hebt geluisterd naar een concert van 11 november 2024 in Drentmeester in Valthermond door de band Left Hand Freddy. De bluesband rond gitarist, zanger, entertainer Left Hand Freddy met Bob Philipsen op drums, Jan Diertens op piano, Hammond orgel, Berend Reining op gitaar, André van der Werf op bas en Fred Reining gitaar en zang. We sluiten deze uitzending af met een nummer door het Rosenberg Trio tijdens een concert op 31 juli 2024 in de Azijnfabriek in Den Bosch. Luister naar het sfeervolle en swingende gypsy jazz nummer Miri Swing.

0: Dankjewel, dames en heren. Welkom in deze schitterende zaal in de Azijnfabriek in Den Bosch. Ik heb hier al een paar keer mogen optreden en het is altijd heel gezellig. En vanavond sta ik hier met mijn trio hier. En als eerste wil ik aan jullie aankondigen, mijn neef, zijn grootvader en mijn grootvader waren twee broers. Geef hem een hartelijk applaus. Martin Limberger op de ritmegitaar. Dat kan die ook nog, hè? Zie je wel, hè? Ja, en nu kom ik bij mijn bassist. De laatste tijd hebben we eigenlijk, je kan wel zeggen, over een aantal continenten getoerd, toch? Van Hongkong naar Taiwan, van Taiwan weer naar Amsterdam, Eindhoven, dan weer naar Palermo. Dus we hebben heel wat afgetoerd en het is altijd een plezier om met hem te spelen. Dus geef hem een hartelijk applaus op de contrabas, Daniel Gwely, dames en heren.
1: Slottekst. Dit was het Moses Rosenberg trio tijdens een concert in de Azijnfabriek in Den Bosch op 31 juli 2024. Je hoorde Miri Swing, een compositie van Moses zelf. Daarvoor heb je geluisterd naar het concert van de bluesband Left Hand Freddy. Dat werd opgenomen op 11 november 2024 in Drentmeester in Valthermond. Kijk voor de volledige tracklist op worldofjazz.nl. De techniek in Valthermond was in handen van Jaap Zijp en in Den Bosch van Kees van der Wiel. Dit programma werd gemaakt door Irit van der Veld. Graag tot volgende week voor weer een nieuw spannend concert van een van die mooie jazzpodia die ons land rijk is. Mijn naam is Rutger Cornets de Groot. Get up and go down.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een aflevering van Concertzender Live Archief. We zitten alweer in de 8e maand van ons jubileumjaar. U weet het, we bestaan dit jaar 40 jaar. En in dit jubileumjaar bieden we u elke week een selectie van onze eigen opname. En dan steeds van een bepaald jaar. En zo zijn we nu aangekomen bij 2015. De afgelopen weken hebben we in dit programma vooral moderne en hedendaagse muziek gedraaid. Maar onze blik is natuurlijk veel ruimer. En daarom dit keer twee concerten met oude muziek. Het gelijknamige festival Oude Muziek, wat dus binnenkort hier in Utrecht begint. Dat is daarbij natuurlijk een mooie bijkomstigheid. De twee concerten zijn thematisch verbonden. In allebei de concerten staat het Engelse lied rond de luit centraal. Het eerste concert, gegeven door het Combattimento Consort, draait om het lied Flow My Tears van John Dowland. Een tophit in en buiten Engeland, waar veel bewerkingen van zijn gemaakt. Deze en andere smartelijke liederen vormen de ruggengraat van een gevarieerd concert. Zo beginnen we met werk van Handel, de ouverture uit Re di Persia, gevolgd dus door werk van Dowland. De Pavane Lacrimae in een oorspronkelijke luidversie. En later, op het eind van dit blokje, hoort u hem in een andere versie. We gaan ook luisteren naar Mr. Henry Nowell, His Galliard van Dowland, gevolgd door werk van Lucrezi, sonate in A klein opus 10, nummer 13. Dan werk van Schmelzer, Lamento sopra la morte di Ferdinand III. En van Händel weer, Spande ancora mio, Despetto.

Na het vele aangekondigd werk in dit blok heeft u daarna nog geluisterd naar Ye Sacred Moses van Handel, Flow My Tears van Bird, de Pavane Lacrime, maar dan in een klavecimbalversie van Dowland. En dan Cara Pianta uit Apollo e Daphne, oorspronkelijk van Handel, in een bewerking van Dowland en Melchior Schild. Alles uitgevoerd door het ensemble Combattimento met Maarten Koningsberger bariton in een opname die de concertzender maakt in het Concertgebouw in de Kleine Zaal van Amsterdam op 10 mei 2015 met de technicus Wijnand de Groot. Het tweede concert is helemaal gewijd aan Engelse luidliederen. We horen sopraan Emma Kirkby, sinds jaar en dag het idool van alle oude muziekliefhebbers. Ze zingt geen smartelijke liefdesliederen, maar liederen over de klassieke mythologie.